0: pas 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De kermis van Herugowaard staat volgend jaar waarschijnlijk niet meer in het oude centrum. Dat meldt de gemeente. Nieuwbouwplannen aan het Raadhuisplein maken dat onmogelijk. Kermisexploitant en gemeente zoeken nog naar een alternatieve locatie. Of de kermis ooit terugkeert naar het oude centrum is nog onzeker. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S Avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. De plannen voor Geesterduin 2.0 in Castricum kunnen rekenen op brede politieke steun. Het project omvat 215 woningen en een vernieuwd winkelcentrum. Positief ontvangen wordt dat als eerste ruim 80 sociale woningen worden gebouwd. Zorgen bestaan over verkeer en parkeren. De gemeenteraad beslist later deze maand. Bij kamp Schorl is donderdag stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Vanuit het kamp werden ongeveer 1900 mensen gedeporteerd naar nazi-concentratiekampen. Burgemeester Jaap Bond sprak tijdens de jaarlijkse herdenking. Ook leerlingen van basisscholen leverden hun bijdrage. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: music.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisiespelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter.

0: Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is,

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De bouw van appartementencomplex De Zuidwester in het stationskwartier van Herengo-Waard komt dichterbij. Segesta Groep en Van Wijnen hebben een aannemingsovereenkomst getekend. Het complex op de hoek van de Zuidtangent en de N242 krijgt 133 huurwoningen, commerciële ruimten op de begaande grond, een parkeergarage en een daktuin. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S Avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. De kwikverontreiniging in het riool op bedrijventerrein Overdie in Alkmaar is bijna opgelost. Dat meldt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Na nieuwe schoonmaakacties zijn de kwikwaarden sterk gedaald. De vervuiling ontstond door giftig afval van een illegale cocaïnewasserij. De sanering heeft al miljoenen euro's gekost. Een persoonlijke video van D66-commissielid Jurjen Bisschop over zijn raadsdebuut in Dijk en Waard heeft honderden beledigende reacties opgeleverd. Veel berichten gingen over zijn uiterlijk. Politici van verschillende partijen spreken hun steun uit. D66 meldt de kwestie bij de Griffie en burgemeester omdat het volgens de partij raakt aan de democratie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De bouw van appartementencomplex De Zuidwester in het stationskwartier van Herengo-Waard komt dichterbij. Segesta Groep en Van Wijnen hebben een aannemingsovereenkomst getekend. Het complex op de hoek van de Zuidtangent en de N242 krijgt 133 huurwoningen, commerciële ruimten op de begaande grond, een parkeergarage en een daktuin. De drie oudste groepen van basisschool Het Mozaïek in Broek op Lange Dijk verhuizen naar het Jan Arends. De school kampt met ruimtegebrek en moet soms leerlingen weigeren. Ouders zijn ongerust. Zij vinden een school voor voortgezet onderwijs niet geschikt voor basisschoolleerlingen. Ook de communicatie over de verhuizing schiet volgens hen tekort. Een fatbiker is vrijdagochtend gewond geraakt op bedrijventerrein Boekelermeer in Heiloo. Op de kruising van de droogmakerij met het fietspad knalde hij tegen de zijkant van een bestelbus. Ambulancepersoneel bracht hem naar het ziekenhuis. Mogelijk remde de fietser te laat. De politie onderzoekt de toedracht. Het cameratoezicht op twee locaties in Alkmaar wordt met een maand verlengd. Bij een woning aan de Bannenwaard in Huiswaard gebeurden eerder meerdere explosies en een vuurwerkaanslag. Op het Spiegelplein in Oud-Overdie moet de camera overlast door hangjongeren helpen aanpakken. Volgens de gemeente zijn de problemen op beide locaties nog niet opgelost. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de

0: er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek. Radio 80.
3: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling on the river. Listen to the story now.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De kermis van Herugowaard staat volgend jaar waarschijnlijk niet meer in het oude centrum. Dat meldt de gemeente. Nieuwbouwplannen aan het Raadhuisplein maken dat onmogelijk. Kermisexploitant en gemeente zoeken nog naar een alternatieve locatie. Of de kermis ooit terugkeert naar het oude centrum is nog onzeker. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S Avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. De plannen voor Geesterduin 2.0 in Castricum kunnen rekenen op brede politieke steun. Het project omvat 215 woningen en een vernieuwd winkelcentrum. Positief ontvangen wordt dat als eerste ruim 80 sociale woningen worden gebouwd. Zorgen bestaan over verkeer en parkeren. De gemeenteraad beslist later deze maand. Bij Kamp Schorel is donderdag stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Vanuit het kamp werden ongeveer 1900 mensen gedeporteerd naar nazi-concentratiekampen. Burgemeester Jaap Bond sprak tijdens de jaarlijkse herdenking. Ook leerlingen van basisscholen leverden hun bijdrage. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond.

0: Bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De bouw van appartementencomplex De Zuidwester in het stationskwartier van Herengobaard komt dichterbij. Segesta Groep en Van Wijnen hebben een aannemingsovereenkomst getekend. Het complex op de hoek van de Zuidtangent en de N242 krijgt 133 huurwoningen, commerciële ruimte op de begaande grond, een parkeergarage en een daktuin. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S Avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. De kwikverontreiniging in het riool op bedrijventerrein Overdie in Alkmaar is bijna opgelost. Dat meldt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Na nieuwe schoonmaakacties zijn de kwikwaarden sterk gedaald. De vervuiling ontstond door giftig afval van een illegale cocaïnewasserij. De sanering heeft al miljoenen euro's gekost. Een persoonlijke video van D66-commissielid Jurjen Bisschop over zijn raadsdebuut in Dijk en Waard heeft honderden beledigende reacties opgeleverd. Veel berichten gingen over zijn uiterlijk. Politici van verschillende partijen spreken hun steun uit. D66 meldt de kwestie bij de Griffie en burgemeester omdat het volgens de partij raakt aan de democratie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren voor dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De bouw van appartementencomplex De Zuidwester in het stationskwartier van Herengobaard komt dichterbij. Segesta Groep en Van Wijnen hebben een aannemingsovereenkomst getekend. Het complex op de hoek van de Zuidtangent en de N242 krijgt 133 huurwoningen, commerciële ruimten op de begaande grond, een parkeergarage en een daktuin. De drie oudste groepen van basisschool Het Mozaïek in Broek op Lange Dijk verhuizen naar het Jan Arends. De school kampt met ruimtegebrek en moet soms leerlingen weigeren. Ouders zijn ongerust. Zij vinden een school voor voortgezet onderwijs niet geschikt voor basisschoolleerlingen. Ook de communicatie over de verhuizing schiet volgens hen tekort. Een fatbiker is vrijdagochtend gewond geraakt op bedrijventerrein Boekelermeer in Heilo. Op de kruising van de droogmakerij met het fietspad knalde hij tegen de zijkant van een bestelbus. Ambulancepersoneel bracht hem naar het ziekenhuis. Mogelijk remde de fietser te laat. De politie onderzoekt de toedracht. Het cameratoezicht op twee locaties in Alkmaar wordt met een maand verlengd. Bij een woning aan de Pannenwaard in Huiswaard gebeurden eerder meerdere explosies en een vuurwerkaanslag. Op het Spiegelplein in Oud-Overdie moet de camera overlast door hangjongeren helpen aanpakken. Volgens de gemeente zijn de problemen op beide locaties nog niet opgelost. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De kermis van Herugowaard staat volgend jaar waarschijnlijk niet meer in het oude centrum. Dat meldt de gemeente. Nieuwbouwplannen aan het Raadhuisplein maken dat onmogelijk. Kermisexploitant en gemeente zoeken nog naar een alternatieve locatie. Of de kermis ooit terugkeert naar het oude centrum is nog onzeker. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S Avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. De plannen voor Geesterduin 2.0 in Castricum kunnen rekenen op brede politieke steun. Het project omvat 215 woningen en een vernieuwd winkelcentrum. Positief ontvangen wordt dat als eerste ruim 80 sociale woningen worden gebouwd. Zorgen bestaan over verkeer en parkeren. De gemeenteraad beslist later deze maand. Bij kamp Schorl is donderdag stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Vanuit het kamp werden ongeveer 1900 mensen gedeporteerd naar nazi-concentratiekampen. Burgemeester Jaap Bond sprak tijdens de jaarlijkse herdenking. Ook leerlingen van basisscholen leverden een bijdrage. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De kermis van Herugowaard staat volgend jaar waarschijnlijk niet meer in het oude centrum. Dat meldt de gemeente. Nieuwbouwplannen aan het Raadhuisplein maken dat onmogelijk. Kermisexploitant en gemeente zoeken nog naar een alternatieve locatie. Of de kermis ooit terugkeert naar het oude centrum is nog onzeker. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S Avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. De kwikverontreiniging in het riool op bedrijventerrein Overdie in Alkmaar is bijna opgelost. Dat meldt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Na nieuwe schoonmaakacties zijn de kwikwaarden sterk gedaald. De vervuiling ontstond door giftig afval van een illegale cocaïnewasserij. De sanering heeft al miljoenen euro's gekost. Een persoonlijke video van D66-commissielid Jurjen Bisschop over zijn raadsdebuut in Dijk en Waard heeft honderden beledigende reacties opgeleverd. Veel berichten gingen over zijn uiterlijk. Politici van verschillende partijen spreken hun steun uit. D66 meldt de kwestie bij de Griffie en burgemeester omdat het volgens de partij raakt aan de democratie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80. Het komende uur, de beste hits van de afgelopen 25 jaar. 25 jaar. Dit is Typisch 80. Typisch 80. In volle vaart op de zaterdag.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er wordt dit weekend gewerkt aan onder meer de A10 bij Amsterdam. De A10 Zuid is helemaal dicht. Voor die afsluiting op de A10 Oost richting het zuiden sta je nu 10 minuten in de file. En op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam heb je voor de aansluiting met de A9 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De bouw van appartementencomplex De Zuidwester in het stationskwartier van Herengobaard komt dichterbij. Segesta Groep en Van Wijnen hebben een aannemingsovereenkomst getekend. Het complex op de hoek van de Zuidtangent en de N242 krijgt 133 huurwoningen, commerciële ruimten op de begane grond, een parkeergarage en een daktuin. De drie oudste groepen van basisschool Het Mozaïek in Broek op Lange Dijk verhuizen naar het Jan Arends. De school kampt met ruimtegebrek en moet soms leerlingen weigeren. Ouders zijn ongerust. Zij vinden een school voor voortgezet onderwijs niet geschikt voor basisschoolleerlingen. Ook de communicatie over de verhuizing schiet volgens hen tekort. Een fatbiker is vrijdagochtend gewond geraakt op bedrijventerrein Boekelermeer in Heiloo. Op de kruising van de droogmakerij met het fietspad knalde hij tegen de zijkant van een bestelbus. Ambulancepersoneel bracht hem naar het ziekenhuis. Mogelijk remde de fietser te laat. De politie onderzoekt de toedracht. Het cameratoezicht op twee locaties in Alkmaar wordt met een maand verlengd. Bij een woning aan de Bannerwaard in Huiswaard gebeurden eerder meerdere explosies en een vuurwerkaanslag. Op het Spiegelplein in Oud-Overdie moet de camera overlast door hangjongeren helpen aanpakken. Volgens de gemeente zijn de problemen op beide locaties nog niet opgelost. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: toprooster.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de file door werkzaamheden. De A10 is dicht, onder meer op de Ring Zuid van Amsterdam. Op de Ring Oost, richting het zuiden, heb je daardoor 10 minuten extra reistijd. En er staat file op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.
4: Radio 80.
1: Het komende uur. De beste hits van de afgelopen 25 jaar.
5: 25 jaar.
1: Dit is Typisch 80.
5: Typisch 80.
1: In volle vaart op de zaterdag.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Dit weekend is vanwege werkzaamheden onder meer de A10 Zuid dicht. Op de A10 Oost richting het zuiden sta je daardoor in de file voor knooppunt Watergraafsmeer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De kermis van Herugowaard staat volgend jaar waarschijnlijk niet meer in het oude centrum. Dat meldt de gemeente. Nieuwbouwplannen aan het Raadhuisplein maken dat onmogelijk. Kermisexploitant en gemeente zoeken nog naar een alternatieve locatie. Of de kermis ooit terugkeert naar het oude centrum is nog onzeker. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S Avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. De plannen voor Geesterduin 2.0 in Castricum kunnen rekenen op brede politieke steun. Het project omvat 215 woningen en een vernieuwd winkelcentrum. Positief ontvangen wordt dat als eerste ruim 80 sociale woningen worden gebouwd. Zorgen bestaan over verkeer en parkeren. De gemeenteraad beslist later deze maand. Bij kamp Schorl is donderdag stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Vanuit het kamp werden ongeveer 1900 mensen gedeporteerd naar nazi-concentratiekampen. Burgemeester Jaap Bond sprak tijdens de jaarlijkse herdenking. Ook leerlingen van basisscholen leverden hun bijdrage. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Meer muziek in het weekend. Zaterdag van 10 tot 12.
6: Van 10 tot 12.
5: Radio
6: 80.
5: Radio 80. Typisch 80. De 2-2-2-hitsbank. 2-2-2-hitsbank.

0: feel good.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De kermis van Herugowaard staat volgend jaar waarschijnlijk niet meer in het oude centrum. Dat meldt de gemeente. Nieuwbouwplannen aan het Raadhuisplein maken dat onmogelijk. Kermisexploitant en gemeente zoeken nog naar een alternatieve locatie. Of de kermis ooit terugkeert naar het oude centrum is nog onzeker. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S Avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. De kwikverontreiniging in het riool op bedrijventerrein Over Die in Alkmaar is bijna opgelost. Dat meldt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Na nieuwe schoonmaakacties zijn de kwikwaarden sterk gedaald. De vervuiling ontstond door giftig afval van een illegale cocaïnewasserij. De sanering heeft al miljoenen euro's gekost. Een persoonlijke video van D66-commissielid Jurjen Bisschop over zijn raadsdebuut in Dijk en Waard heeft honderden beledigende reacties opgeleverd. Veel berichten gingen over zijn uiterlijk. Politici van verschillende partijen spreken hun steun uit. D66 meldt de kwestie bij de Griffie en burgemeester omdat het volgens de partij raakt aan de democratie. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agenda.nl.

0: Betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de file op de A10, de ring van Amsterdam. Er staan verschillende files door de werkzaamheden. De ring Zuid is dicht. De ring Oost richting het zuiden heb je nu 10 minuten op onthoud. Op de A9 is het druk van Diemen naar Amstelveen. Bij Amstelveen is de vertraging 10 minuten. En op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam staat het vast voor de aansluiting met de A9. Daar heb je ook zo'n 10 minuten tijdverlies. En op de N522 rijdt het langzaam. Van de Bijlmermeer naar Amstelveen heb je ook 10 minuten oponthoud. Ook voor de aansluiting met de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Aantal files op de Noord-Hollandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A9, Diemen-Amstelveen. 10 minuten vertraging bij Amstelveen. Dan naar de A10, Koenplein, knooppunt Amstel. Bij knooppunt Watergaasmeer 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Bij Durgerdam 10 minuten vertraging. En een kwartiertje op onthouden op de N246 vanuit Westgrafdijk naar Beverwijk. Bij de aansluiting met de N514 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De bouw van appartementencomplex De Zuidwester in het stationskwartier van Herugowaard komt dichterbij. Segesta Groep en Van Wijnen hebben een aannemingsovereenkomst getekend. Het complex op de hoek van de Zuidtangent en de N242 krijgt 133 huurwoningen, commerciële ruimten op de begaande grond, een parkeergarage en een daktuin. De drie oudste groepen van basisschool Het Mozaïek in Broek op Langedijk verhuizen naar het Jan Arends. De school kampt met ruimtegebrek en moet soms leerlingen weigeren. Ouders zijn ongerust. Zij vinden een school voor voortgezet onderwijs niet geschikt voor basisschoolleerlingen. Ook de communicatie over de verhuizing schiet volgens hen tekort. Een fatbiker is vrijdagochtend gewond geraakt op bedrijventerrein Boekelermeer in Heiloo. Op de kruising van de droogmakerij met het fietspad knalde hij tegen de zijkant van een bestelbus. Ambulancepersoneel bracht hem naar het ziekenhuis. Mogelijk remde de fietser te laat. De politie onderzoekt de toedracht. Het cameratoezicht op twee locaties in Alkmaar wordt met een maand verlengd. Bij een woning aan de Bannenwaard in Huiswaard gebeurden eerder meerdere explosies en een vuurwerkaanslag. Op het Spiegelplein in Oud-Overdie moet de camera overlast door hangjongeren helpen aanpakken. Volgens de gemeente zijn de problemen op beide locaties nog niet opgelost. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen staat file op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer. 10 kilometer en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. Daar verderop is de weg dicht voor werkzaamheden. En 203 vanuit Alkmaar naar Amsterdam bij de aansluiting met de A9. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer 9 kilometer file en een kwartier vertraging en 10 minuten oponthoud. Op de A10 vanuit de Nieuwe Meer naar knooppunt Koenplein bij Durgedam 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de veroordeling van een 35-jarige Utrechter voor seksuele uitbuiting bevestigd. Hij misbruikte 3 jonge vrouwen in Alkmaar en Purmerend. De man krijgt 4 jaar cel, gelijk aan de eerdere rechtbankuitspraak. Zijn 34-jarige vrouw kreeg een taakstraf en deels voorwaardelijke celstraf. Het OM had zwaardere straffen geëist, maar het hof zag daar geen aanleiding toe. Alkmaar erkent officieel zijn rol in het koloniale en slavernijverleden. Burgemeester Anja Schouten spreekt daar zondag over bij de opening van een kunstproject in de Grote Kerk. Uit recent onderzoek blijkt dat Alkmaar profiteerde van slavenhandel en koloniale uitbuiting. De gemeente wil die geschiedenis voortaan nadrukkelijker opnemen in onderwijs, musea en evenementen. Excuses worden niet aangeboden. 30 alleenstaande minderjarige vluchtelingen zijn vrijdagavond met spoed verhuisd van Egmond Binnen naar de Rijp. Tijdens werkzaamheden aan opvanglocatie Broekakkers werd asbest ontdekt. De groep is ondergebracht in hotel Rijper Eilanden. Onder hen bevinden zich 2 zwangere meisjes, een baby en een peuter. Het COA zoekt naar een nieuwe locatie voor langere opvang. De plannen voor Geesterduin 2.0 in Castricum kunnen rekenen op brede politieke steun. Het project omvat 215 woningen en een vernieuwd winkelcentrum. Positief ontvangen wordt dat als eerste ruim 80 sociale woningen worden gebouwd. Zorgen bestaan over verkeer en parkeren. De gemeenteraad beslist later deze maand. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbora Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart, een kapotte auto. 2 rijstroken zijn dicht en een vertraging 20 minuten. Werkzaamheden op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer bij Zeeburg een kwartiertje op onthoud. En op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein rijdt het langzaam. Tussen Amsterdam Centrum en Durgerdam over 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A9, Diemen Amstelveen. Bij Amstelveen 10 minuten vertraging. Op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij Durgerdam 6 kilometer file en een kwartier op onthoud. En een half uur vertraging op de N522 vanuit Bijlmermeer naar Amstelveen. File staat voor de aansluiting met de A9 en is 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een 23-jarige man uit Utrecht is veroordeeld voor een steekincident bij een supermarkt in Alkmaar. Hij stak in oktober 2024 een kennis neer met een vleesmes na een conflict over geld. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank legde 311 dagen jeugddetentie op, gelijk aan het voorarrest. De man krijgt ook behandeling en een contactverbod. Alkmaar erkent officieel zijn rol in het koloniale en slavernijverleden. Burgemeester Anja Schouten spreekt daar zondag over bij de opening van een kunstproject in de Grote Kerk. Uit recent onderzoek blijkt dat Alkmaar profiteerde van slavenhandel en koloniale uitbuiting. De gemeente wil die geschiedenis voortaan nadrukkelijker opnemen in onderwijs, musea en evenementen. Excuses worden niet aangeboden. De kermis van Herugowaard staat volgend jaar waarschijnlijk niet meer in het oude centrum. Dat meldt de gemeente. Nieuwbouwplannen aan het Raadhuisplein maken dat onmogelijk. Kermisexploitant en gemeente zoeken nog naar een alternatieve locatie. Of de kermis ooit terugkeert naar het oude centrum is nog onzeker. De drie oudste groepen van basisschool Het Mozaïek in Broek op Lange Dijk verhuizen naar het Jan Arends. De school kampt met ruimtegebrek en moet soms leerlingen weigeren. Ouders zijn ongerust. Zij vinden een school voor voortgezet onderwijs niet geschikt voor basisschoolleerlingen. Ook de communicatie over de verhuizing schiet volgens hen tekort. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Top Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging is 10 minuten als je nu aansluit in de file op de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen. Bij Amstelveen 6 kilometer. Een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergraafsmeer. 4 kilometer file bij Durgerdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80.
5: Hello.
6: Wolf.
5: Yeah.
6: Is that you?
5: Who is it?
6: Oh,

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 Diemen Alkmaar een kwartier vertraging bij Alsmeer. Kwartier vertraging ook op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer door werkzaamheden. En 10 minuten oponthoud op de N522 vanuit Belmermeer naar Amstelveen. Hier staat voor de A9, de aansluiting van de A9 en is 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een 23-jarige man uit Utrecht is veroordeeld voor een steekincident bij een supermarkt in Alkmaar. Hij stak in oktober 2024 een kennis neer met een vleesmes na een conflict over geld. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank legde 311 dagen jeugddetentie op, gelijk aan het voorarrest. De man krijgt ook behandeling en een contactverbod. Festival De Weide in Alkmaar was zaterdag voor het eerst volledig uitverkocht. De vijfde editie trok 1000 bezoekers naar een boerenerf tussen de A9 en bedrijventerrein Boekelermeer. De muziek varieert van psychedelische house tot underground techno. Vanwege de grote belangstelling wordt het festival vanaf 2027 uitgebreid naar 2 dagen. De bouw van appartementencomplex De Zuidwester in het stationskwartier van Herugowaard komt dichterbij. Segesta Groep en Van Wijnen hebben een aannemingsovereenkomst getekend. Het complex op de hoek van de Zuidtangent en de N242 krijgt 133 huurwoningen, commerciële ruimten op de begaande grond, een parkeergarage en een daktuin. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S Avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar 10 minuten vertraging bij Aalsmeer en 10 minuten extra op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging is 10 minuten op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer. 9 kilometer file vanaf Amsterdam Zuidoost. En 5 minuten vertraging op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij Durgerdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de veroordeling van een 35-jarige Utrechter voor seksuele uitbuiting bevestigd. Hij misbruikte 3 jonge vrouwen in Alkmaar en Purmerend. De man krijgt 4 jaar cel, gelijk aan de eerdere rechtbankuitspraak. Zijn 34-jarige vrouw kreeg een taakstraf en deels voorwaardelijke celstraf. Het OM had zwaardere straffen geëist, maar het hof zag daar geen aanleiding toe. Alkmaar erkent officieel zijn rol in het koloniale en slavernijverleden. Burgemeester Anja Schouten spreekt daar zondag over bij de opening van een kunstproject in de Grote Kerk. Uit recent onderzoek blijkt dat Alkmaar profiteerde van slavenhandel en koloniale uitbuiting. De gemeente wil die geschiedenis voortaan nadrukkelijker opnemen in onderwijs, musea en evenementen. Excuses worden niet aangeboden. 30 alleenstaande minderjarige vluchtelingen zijn vrijdagavond met spoed verhuisd van Egmond Binnen naar de Rijp. Tijdens werkzaamheden aan opvanglocatie Broekakkers werd asbest ontdekt. De groep is ondergebracht in hotel Rijper Eilanden. Onder hen bevinden zich 2 zwangere meisjes, een baby en een peuter. Het COA zoekt naar een nieuwe locatie voor langere opvang. De plannen voor Geesterduin 2.0 in Castricum kunnen rekenen op brede politieke steun. Het project omvat 215 woningen en een vernieuwd winkelcentrum. Positief ontvangen wordt dat als eerste ruim 80 sociale woningen worden gebouwd. Zorgen bestaan over verkeer en parkeren. De gemeenteraad beslist later deze maand. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een 23-jarige man uit Utrecht is veroordeeld voor een steekincident bij een supermarkt in Alkmaar. Hij stak in oktober 2024 een kennis neer met een vleesmes na een conflict over geld. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank legde 311 dagen jeugddetentie op, gelijk aan het voorarrest. De man krijgt ook behandeling en een contactverbod. Alkmaar erkent officieel zijn rol in het koloniale en slavernijverleden. Burgemeester Anja Schouten spreekt daar zondag over bij de opening van een kunstproject in de Grote Kerk. Uit recent onderzoek blijkt dat Alkmaar profiteerde van slavenhandel en koloniale uitbuiting. De gemeente wil die geschiedenis voortaan nadrukkelijker opnemen in onderwijs, musea en evenementen. Excuses worden niet aangeboden. De kermis van Herugowaard staat volgend jaar waarschijnlijk niet meer in het oude centrum. Dat meldt de gemeente. Nieuwbouwplannen aan het Raadhuisplein maken dat onmogelijk. Kermisexploitant en gemeente zoeken nog naar een alternatieve locatie. Of de kermis ooit terugkeert naar het oude centrum is nog onzeker. De drie oudste groepen van basisschool Het Mozaïek in Broek op Lange Dijk verhuizen naar het Jan Arends. De school kampt met ruimtegebrek en moet soms leerlingen weigeren. Ouders zijn ongerust. Zij vinden een school voor voortgezet onderwijs niet geschikt voor basisschoolleerlingen. Ook de communicatie over de verhuizing schiet volgens hen tekort. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een 23-jarige man uit Utrecht is veroordeeld voor een steekincident bij een supermarkt in Alkmaar. Hij stak in oktober 2024 een kennis neer met een vleesmes na een conflict over geld. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank legde 311 dagen jeugddetentie op, gelijk aan het voorarrest. De man krijgt ook behandeling en een contactverbod. Festival De Weide in Alkmaar was zaterdag voor het eerst volledig uitverkocht. De 5e editie trok 1000 bezoekers naar een boerenerf tussen de A9 en bedrijventerrein Boekelermeer. De muziek varieert van psychedelische house tot underground techno. Vanwege de grote belangstelling wordt het festival vanaf 2027 uitgebreid naar 2 dagen. De bouw van appartementencomplex De Zuidwester in het stationskwartier van Herengo-Waard komt dichterbij. Segesta Groep en Van Wijnen hebben een aannemingsovereenkomst getekend. Het complex op de hoek van de Zuidtangent en de N242 krijgt 133 huurwoningen, commerciële ruimten op de begaande grond, een parkeergarage en een daktuin. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S Avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de veroordeling van een 35-jarige Utrechter voor seksuele uitbuiting bevestigd. Hij misbruikte 3 jonge vrouwen in Alkmaar en Purmerend. De man krijgt 4 jaar cel, gelijk aan de eerdere rechtbankuitspraak. Zijn 34-jarige vrouw kreeg een taakstraf en deels voorwaardelijke celstraf. Het OM had zwaardere straffen geëist, maar het hof zag daar geen aanleiding toe. Alkmaar erkent officieel zijn rol in het koloniale en slavernijverleden. Burgemeester Anja Schouten spreekt daar zondag over bij de opening van een kunstproject in de Grote Kerk. Uit recent onderzoek blijkt dat Alkmaar profiteerde van slavenhandel en koloniale uitbuiting. De gemeente wil die geschiedenis voortaan nadrukkelijker opnemen in onderwijs, musea en evenementen. Excuses worden niet aangeboden. 30 alleenstaande minderjarige vluchtelingen zijn vrijdagavond met spoed verhuisd van Egmond Binnen naar de Rijp. Tijdens werkzaamheden aan opvanglocatie Broekakkers werd asbest ontdekt. De groep is ondergebracht in hotel Rijper Eilanden. Onder hen bevinden zich 2 zwangere meisjes, een baby en een peuter. Het COA zoekt naar een nieuwe locatie voor langere opvang. De plannen voor Geesterduin 2.0 in Castricum kunnen rekenen op brede politieke steun. Het project omvat 215 woningen en een vernieuwd winkelcentrum. Positief ontvangen wordt dat als eerste ruim 80 sociale woningen worden gebouwd. Zorgen bestaan over verkeer en parkeren. De gemeenteraad beslist later deze maand. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een 23-jarige man uit Utrecht is veroordeeld voor een steekincident bij een supermarkt in Alkmaar. Hij stak in oktober 2024 een kennis neer met een vleesmes na een conflict over geld. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank legde 311 dagen jeugddetentie op, gelijk aan het voorarrest. De man krijgt ook behandeling en een contactverbod. Alkmaar erkent officieel zijn rol in het koloniale en slavernijverleden. Burgemeester Anja Schouten spreekt daar zondag over bij de opening van een kunstproject in de Grote Kerk. Uit recent onderzoek blijkt dat Alkmaar profiteerde van slavenhandel en koloniale uitbuiting. De gemeente wil die geschiedenis voortaan nadrukkelijker opnemen in onderwijs, musea en evenementen. Excuses worden niet aangeboden. De kermis van Herugowaard staat volgend jaar waarschijnlijk niet meer in het oude centrum. Dat meldt de gemeente. Nieuwbouwplannen aan het Raadhuisplein maken dat onmogelijk. Kermisexploitant en gemeente zoeken nog naar een alternatieve locatie. Of de kermis ooit terugkeert naar het oude centrum is nog onzeker. De drie oudste groepen van basisschool Het Mozaïek in Broek op Lange Dijk verhuizen naar het Jan Arends. De school kampt met ruimtegebrek en moet soms leerlingen weigeren. Ouders zijn ongerust. Zij vinden een school voor voortgezet onderwijs niet geschikt voor basisschoolleerlingen. Ook de communicatie over de verhuizing schiet volgens hen tekort. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een 23-jarige man uit Utrecht is veroordeeld voor een steekincident bij een supermarkt in Alkmaar. Hij stak in oktober 2024 een kennis neer met een vleesmes na een conflict over geld. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank legde 311 dagen jeugddetentie op, gelijk aan het voorarrest. De man krijgt ook behandeling en een contactverbod. Festival De Weide in Alkmaar was zaterdag voor het eerst volledig uitverkocht. De 5e editie trok 1000 bezoekers naar een boerenerf tussen de A9 en bedrijventerrein Boekelermeer. De muziek varieert van psychedelische house tot underground techno. Vanwege de grote belangstelling wordt het festival vanaf 2027 uitgebreid naar 2 dagen. De bouw van appartementencomplex De Zuidwester in het stationskwartier van Herengo-Waard komt dichterbij. Segesta Groep en Van Wijnen hebben een aannemingsovereenkomst getekend. Het complex op de hoek van de Zuidtangent en de N242 krijgt 133 huurwoningen, commerciële ruimten op de begane grond, een parkeergarage en een daktuin. Dit weekend is de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest meerdere keren afgesloten. Tot maandagochtend 5 uur is de zuidelijke richting volledig dicht. 'S Avonds en 's nachts geldt dat ook voor de noordelijke richting. Vrijdag overdag is de sluisweg in Uitgeest afgesloten vanwege werkzaamheden aan het viaduct. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: @velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Er kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. mdlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de veroordeling van een 35-jarige Utrechter voor seksuele uitbuiting bevestigd. Hij misbruikte 3 jonge vrouwen in Alkmaar en Purmerend. De man krijgt 4 jaar cel, gelijk aan de eerdere rechtbankuitspraak. Zijn 34-jarige vrouw kreeg een taakstraf en deels voorwaardelijke celstraf. Het OM had zwaardere straffen geëist, maar het hof zag daar geen aanleiding toe. Alkmaar erkent officieel zijn rol in het koloniale en slavernijverleden. Burgemeester Anja Schouten spreekt daar zondag over bij de opening van een kunstproject in de Grote Kerk. Uit recent onderzoek blijkt dat Alkmaar profiteerde van slavenhandel en koloniale uitbuiting. De gemeente wil die geschiedenis voortaan nadrukkelijker opnemen in onderwijs, musea en evenementen. Excuses worden niet aangeboden. 30 alleenstaande minderjarige vluchtelingen zijn vrijdagavond met spoed verhuisd van Egmond Binnen naar de Rijp. Tijdens werkzaamheden aan opvanglocatie Broekakkers werd asbest ontdekt. De groep is ondergebracht in hotel Rijper Eilanden. Onder hen bevinden zich 2 zwangere meisjes, een baby en een peuter. Het COA zoekt naar een nieuwe locatie voor langere opvang. De plannen voor Geesterduin 2.0 in Castricum kunnen rekenen op brede politieke steun. Het project omvat 215 woningen en een vernieuwd winkelcentrum. Positief ontvangen wordt dat als eerste ruim 80 sociale woningen worden gebouwd. Zorgen bestaan over verkeer en parkeren. De gemeenteraad beslist later deze maand. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N242 bij Alkmaar zijn zaterdagmiddag 2 auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde op de rijbaan richting de ring van Alkmaar, vlak voor de afslag naar de KFC. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en zijn afgevoerd door een bergingsbedrijf. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de veroordeling van een 35-jarige Utrechter voor seksuele uitbuiting bevestigd. Hij misbruikte 3 jonge vrouwen in Alkmaar en Purmerend. De man krijgt 4 jaar cel, gelijk aan de eerdere rechtbankuitspraak. Zijn 34-jarige vrouw kreeg een taakstraf en deels voorwaardelijke celstraf. Het OM had zwaardere straffen geëist, maar het hof zag daar geen aanleiding toe. 30 alleenstaande minderjarige vluchtelingen zijn vrijdagavond met spoed verhuisd van Egmond Binnen naar de Rijp. Tijdens werkzaamheden aan opvanglocatie Broekakkers werd asbest ontdekt. De groep is ondergebracht in hotel Rijper Eilanden. Onder hen bevinden zich 2 zwangere meisjes, een baby en een peuter. Het COA zoekt naar een nieuwe locatie voor langere opvang. De bouw van appartementencomplex De Zuidwester in het stationskwartier van Herugowaard komt dichterbij. Segesta Groep en Van Wijnen hebben een aannemingsovereenkomst getekend. Het complex op de hoek van de Zuidtangent en de N242 krijgt 133 huurwoningen, commerciële ruimten op de begaande grond, een parkeergarage en een daktuin. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N242 bij Alkmaar zijn zaterdagmiddag 2 auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde op de rijbaan richting de ring van Alkmaar, vlak voor de afslag naar de KFC. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en zijn afgevoerd door een bergingsbedrijf. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Een 23-jarige man uit Utrecht is veroordeeld voor een steekincident bij een supermarkt in Alkmaar. Hij stak in oktober 2024 een kennis neer met een vleesmes na een conflict over geld. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank legde 311 dagen jeugddetentie op, gelijk aan het voorarrest. De man krijgt ook behandeling en een contactverbod. Alkmaar erkent officieel zijn rol in het koloniale en slavernijverleden. Burgemeester Anja Schouten spreekt daar zondag over bij de opening van een kunstproject in de Grote Kerk. Uit recent onderzoek blijkt dat Alkmaar profiteerde van slavenhandel en koloniale uitbuiting. De gemeente wil die geschiedenis voortaan nadrukkelijker opnemen in onderwijs, musea en evenementen. Excuses worden niet aangeboden. De kermis van Herugowaard staat volgend jaar waarschijnlijk niet meer in het oude centrum. Dat meldt de gemeente. Nieuwbouwplannen aan het Raadhuisplein maken dat onmogelijk. Kermisexploitant en gemeente zoeken nog naar een alternatieve locatie. Of de kermis ooit terugkeert naar het oude centrum is nog onzeker. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudig